alcohol siepelt. Stadig van de omsmieten tafels. De vlier is wiet, mijn schoen bloed. De laatste die toelibbert is de spekkeer per juwet.